0: via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde. En minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: I ain't worried about it.
0: Non-stop.
5: And you got trouble on your mind. Love will save the day.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Texels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. Sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van
6: dit is Radio Texel. Struis. Vroeg.
7: Texelse Courantenkop. Clubs tevreden met ondergrondse inzameling oud papier.

Het is net 7 uur geweest op 13 augustus 2026. Jawel meneer, jawel mevrouw, het is vandaag donderdag en je luistert naar het programma Struisvroeg. Mijn naam is Peter van der Struis en ook deze ochtend draaien we weer hartstikke gezellige muziek voor je. De beste muziek van Texel, zullen we maar zeggen. Als eerste hoor je A Town Called Malice van The Jam. Nu gaan we over naar Bob Sinclair met Love Generation.

Na Rita Ora, Your Song, mocht je luisteren naar AHA en The Sun Always Shines on TV. Blijf luisteren naar Radio Texel. Wij draaien de leukste muziek. Straks Neil Horn met Heaven. Nu Crowded House. It's Only Now.

0: Wadomroep nieuwsoverzicht.
1: Van de boot tot de vuurtoren.
2: Dit is Radio Texel.
0: Het Wadomroep nieuwsoverzicht kan je altijd nalezen op www.wadomroep.nl. En hier volgt de selectie. Schiermonnikoog, zeker de zee in, informeert badgasten en eilanders over de gevaren van de zee. Het Waddengebied, meer dan plastic soep, dit spoelt aan in de Waddenzee. En op Texel, mevrouw Herwijen Stoepker is 100 jaar. Verjaardag in huis vol bloemen gevierd. Je luistert naar Radio Texel

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Na de Gibson Brothers, Kesera Mi Vida, mocht je luisteren naar The Simple Minds, Promise You a Miracle en Michael Jackson Off the Wall. Daarna Shabuzi, Mel Smith met Blink Twice. Blijf luisteren naar Radio Texel, nu de Dire Straits.

0: Het is vandaag internationale dag van de linkshandige.
1: Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.
0: Internationale dag van de linkshandige staat in het teken van het vieren van linkshandigheid en het vragen van aandacht voor de ongemakken in een voornamelijk rechtshandige wereld. Op FM 106.1 muziek voor iedereen of op de livestream via www.radiotessel.nl en sinds kort ook op DAB Plus als waddenberoep, op de boot en het strand, in het bos, bij de vuurtoren en op de wadden. Dit is Radio Texel met de Clash en de Magnificent Seven.

Op deze donderdag 13 augustus 2026 zit het programma Struisvroeg er alweer op. Het is bijna 8 uur en je hebt geluisterd naar Gabriel Ross, Broad Daylight en Bob Marley and the Wailers met Could You Be Loved. Uit 1980 was dat overigens. Ik zeg, morgen is er weer een Struisvroeg, weer om 7 uur. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Bedankt voor het luisteren en tot dan. Doei doei!

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
4: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
5: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
4: Nou, de boekingen die vliegen omhoog. Oh, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
2: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eigenlijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstromen hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van...

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
4: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
4: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
5: Radio Texel. People are strange when you're a stranger.
0: Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het zonnig met slechts wat sluierwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden. En de wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Kortom, ook op Vlieland zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind rond windkracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng.

0: dansen en we drinken.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek.
2: Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
3: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Een hele goede dag.
1: Avond al,
0: nou,
1: inmiddels.
0: Een dag, want misschien zijn er mensen die de herhaling luisteren
1: op zaterdag. Ja, dan is het nog middag.
0: Country Time met Sini, met Anneke. En gelukkig, we zitten er weer. We hadden even een korte onderbreking vanwege jouw mini-vakantie.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Was goed geslaagd.
1: Ja, zeker. Was heerlijk. Was 5 dagen Drenthe en omstreken.
0: En mooi weer.
1: En prachtig mooi weer.
0: En
1: dus
0: daar
1: ja.
0: hebben we nu nog...
1: Ja, dat houdt nog steeds aan.
0: Ja, en nou hadden wij het onderweg hier naartoe.
1: Over een hachelijk onderwerp.
0: Over een hachelijk onderwerp.
1: Hachelijk heet
0: hachelijk
1: dat.
0: Onderwerp. Ja, als je de hele dag op je kont zit, dan krijg je zweet.
1: Ja, zeg het maar. Gaat vooral in die plooien en keren.
0: Precies, dus nou vroegen wij al rijdende hierheen of er iets bestond tegen een zweetpunami. Dus mensen, kom er maar in. Mochten jullie suggesties hebben, wij houden ons aanbevolen.
1: Ja,
0: misschien zijn er speciale broekjes voor.
1: Nou, je zou toch zeggen, fietsbroekjes doen ook hun werk. Maar
0: dat is meestal van het Lycra-spul. En daar ga je eerst weer van zweten.
1: Ja, zo'n semeleren lap op je
0: precies,
1: kont.
0: Precies, dat
1: is net niks, hè?
0: Hey, als je daar dan weer de hele dag in zit, dan loopt het denk ik bestraaltjes langs.
1: En dan hoor je ook...
0: Ja,
1: dat willen we ook niet.
0: Dat willen we ook niet. Dat slurpen ja. Nee, goed. Maar kom maar binnen met suggesties. We zijn begonnen met Jade Eagleson met She Don't Know. En dat was de nummer 1 hit in Canada in 2022 van Jade Eagleson.
1: En we gaan gelijk terug naar Way Back Out. Just to Satisfy You is een van de grootste klassiekers uit de Outlaw Country. En het nummer werd ook een giga nummer 1 hit. Het werd geschreven in 1963 door Waylon Jennings. En hij nam het pas op in 1969, 3 jaar later. Maar bijna 20 jaar later kwam het duet uit samen met...
0: Willie Nelson.
1: Juist, met Willie. En in 1982 werd het pas echt een klassieker. Just to Satisfy You.

0: just to satisfy you.
1: En mocht u nou niet begrepen hebben wat een zweetpunami is, een ander woord is misschien...
0: Flamoes.
1: Flamoes.
0: Pruim.
1: Zweet. Pruim. Zweet. We gaan gauw door, Sini. Ja. We gaan gauw door.
0: Geen tsunami, duidelijk.
1: Geen tsunami. Een poenami. Mijn eerste kennismaking met Tyler Childers was met het volgende nummer, Feathered Indians. En dat kwam doordat Sydney mij daarop attent maakte. Die zat toen nog in Alkmaar. En iedere keer als hij dan op vrijdag thuis kwam, had hij een heel lijstje met country nummers. Ken je die al, man? Ken je die al? En dan werd het hele lijstje afgedraaid. Erg gezellig. Met zijn reet boven op de aanrecht. En dan afspelen.
0: Dus, ik zie het helemaal voor me.
1: Jawel, hè?
0: Ja.
1: Dus Feathered Indians van Tyler Childers. MUZIEK

0: Feathered Indians van Tyler Childers. En even speciaal voor Martin, want die vroeg of het een 18-plus uitzending
1: nee,
0: werd.
1: Toen
0: zei ik van luister maar even naar de eerste twee regels van dit liedje.
1: Nou, dan moet je al Engels kunnen.
0: Nou, ik heb het even opgezocht. En de eerste twee zinnen zijn... Well, my buckle makes impressions on the inside of her thigh.
1: Ja, dat gaat
0: dus
1: toch weer...
0: Is toch een beetje 18-plus.
1: Ja, een klein beetje.
0: Klein beetje.
1: Ja. Riley Green is de volgende. En het nummer van Riley Green, Break Up More Often, zou suggereren dat er iemand in zijn leven is. Maar die status is volgens mij nog steeds single bij Riley.
0: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Want onlangs was hij erg openhartig in een podcast, waar hij toegaf dat daten best wel lastig is als je bekend bent en weinig tijd hebt. En hij is veel op tour of aan het acteren ook de laatste tijd. En als er dan eens een potentiële kandidaat is, dan gaat het haar dan echt om hem?
0: Nou
1: of?
0: Ja, precies. Weet je, gaat het om,
1: om het geld?
0: Gaat het om de roem?
1: Ja, of ja, gaat het toch echt om
0: is
1: hem?
0: Is het echt de liefde?
1: Ja, dus dat is nogal een tricky ding.
0: Ja.
1: Dus voorlopig heeft hij genoeg aan zijn gitaar en hond Carl, die altijd met hem meereist.
0: Nou, geef hem gelijk.
1: Ja, ik ook. Break up more often.

0: Riley Green, break up more often.
1: Oh, heb jij het ook zo, hoor.
0: Het valt mee nog.
1: Oh, nou, ja. Jij zit ook in de schaduw, hè?
0: Jij hebt nog een straaltje zon, ja.
1: Ja, en volgens mij komt die straks nog meer.
0: Dat daar, zou kunnen,
1: met
0: ja.
1: Het andere raam. We zitten natuurlijk nou precies met de ramen op het zuiden.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet fijn, kan ik u vertellen, als het zo warm is. Heather Miles. Gaan we draaien zometeen. Groeide op een ranch waar haar ouders paarden fokten en trainden. En dat is toch elk pennymeisjes
0: droom.
1: Ja, ja, toch?
0: Zeker.
1: Penny paardenmeisjesdroom had ik ervan gemaakt. Dit is een mooi
0: scrabblewoord.
1: Penny paardenmeisjesdroom. Ze is interessant als countryzangeres omdat ze niet uit Nashville kwam, maar juist uit de Californische Bakersfield country traditie.
0: Ja, ja, dat is een hele mond vol.
1: Precies. Ja, het schijnt dus een hele aparte...
0: Bakersound. Ja, dat, ja. Ja.
1: Daardoor klinkt haar muziek anders dan veel mainstream country muziek. Ze heeft samengewerkt met niet de minste namen. Dwight Yoakam en Merle Haggard.
0: De oude rotte.
1: Juist. En dit is You're Gonna Love Me One Day.

0: Heather Miles, You're Gonna Love Me One Day.
1: Het is alweer even geleden, maar in 2024 werd Darius Rucker van aangehouden.
0: Oh,
1: ik zou zeggen vastgehouden, maar het was aangehouden voor licht drugsbezit.
0: Oh.
1: Ja, het boefje had een overtreding begaan, want hij had marihuana en paddo's in zijn auto.
0: Jeetje.
1: Ja, dat was niet goed. Hij is aangehouden in Tennessee. De zaak werd afgesloten met een plea bargain, als ik het goed
0: uitspreek. Plea bargain.
1: Oftewel, een schikking. En hierdoor kreeg hij slechts een proeftijd en hoefde hij niet naar de gevangenis of voor te komen voor de jury. Want hij had maar alleen voor eigen gebruik, zeg maar. Het was geen enorme hoeveelheid. Hij kwam er dus goed vanaf.
0: Nu is het hele beeld van Darius Rucker is in één keer teniet gedaan.
1: Ja, zonde, hè?
0: Ja. Ja. Ik snap dat niet. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, namelijk. Dus ik snap dat niet om dat te proberen. Ik heb nog nooit een joint gerookt. Ik heb nog nooit geen drugs gebruikt. Nog nooit geen pilletje genomen.
1: Ik ben ook zo clean als ik weet niet wat.
0: Ja, maar ik snap het gewoon niet. Ik heb op school, op de OSG vroeger, heb ik de film Christiane F. gezien. En ik heb het boek gelezen. En sindsdien...
1: Of jij niet?
0: Nee, ik was gelijk genezen toen.
1: Toch,
0: volgens mij moet dat gewoon verplichte kost zijn.
1: Ik snap ook wel dat op een gegeven moment dat mensen gewoon willen proberen wat het is.
0: Nou, ik heb nooit die... Daarentegen rookte ik wel.
1: Nou, dat was al genoeg.
0: En ik vind alcohol nu heel lekker. Ja.
1: Dus tegenwoordig ook wel een vergrijp onderhand.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wat was ik ook alweer? Firestone start themselves.
0: Darius Rucker.
1: Darius Rucker.

0: Stars Don't Start Themselves van Darius Rucker.
1: Greet Fisher leerde van zijn moeder over Jesus, van zijn vader over Haggard & Jones en van zijn opa over hard werken. Daarna wordt het nummer, want we hebben het over Jesus, Haggard & Jones, wordt het nummer ruwer en grappiger. Drank, vechten, drugs, politie, vrouwen en zijn ex-vrouw komen allemaal voorbij. En daardoor ontstaat er een soort levensverhaal op muziek. Heb je hem geluisterd?
0: Ja, ja. Okay. We hebben hem al eens,
1: gedraaid.
0: Hij is niet onbekend voor mij. Nee.
1: Maar het zal behoorlijk lang geleden.
0: Ja, dat zeker. Ja hoor.
1: Het nummer is tegelijk serieus en grappig. Greet Fisher.

0: Jesus, Haggard en Jones. Great fish, yeah.
1: De volgende klassieker werd nadat het was geschreven door Bob McDill eerst aangeboden aan Conway Twitty. Maar die vond het er beter passen bij John Anderson, dus die paste hem through. Maar ook hij ketste hem af, waardoor het weer bij Mel McDaniel terechtkwam.
0: Maar en dat is niet zo'n hele bekende naam, toch?
1: Nou, voor mij op zich niet, nee. Maar ook Mel verwachtte niet dat het eigenlijk een grote hit zou worden, totdat zijn producer en zijn vrouw er maar op hun leven benadrukken van dit is echt een schot in de roos. Okay. Toen besloot hij het toch op te nemen. En in februari 1985 bereikte het nummer de nummer 1 positie.
0: Dus een beetje een one day fly dan, denk ik.
1: Nou, hij had op zich wel meerdere hits, maar dit werd zijn enigste nummer 1 hit. Dat was
0: zijn enigste grote hit.
1: Ja, en het is een hele bekende.
0: Ja.
1: Baby's Got Her Blue Jeans On.

0: Phoebe's got her blue jeans on van Mel McDaniel.
1: En we blijven even een beetje in de oude meuk hangen. Want Frankie's Man Johnny van Johnny Cash gaan we nu horen. En het is eigenlijk een kort grappig verhaaltje over trouw, verleiding en jaloezie. En het leuke is dat de Johnny van het liedje zichzelf aan het eind eigenlijk nog steeds probeert vrij te pleiten. Hij zegt dat hij Frankie van het liedje niet echt kwaad heeft gedaan. De moraal van dit verhaal is ongeveer: gedraag je netjes, want je weet nooit wie er meekijkt.
0: Mm.
1: Dus even opletten mensen, Frankie's Man Johnny.
2: Well.

0: Frankie Man's Johnny van Johnny Cash.
1: Dat ik de volgende naam las, dacht ik dat het om één persoon ging. Maar dat is niet zo. Het blijkt dus gewoon een duo te zijn.
0: Oh.
1: Ja, want het gaat over Walker McQuire. Namelijk, Jordan is dan Jordan Walker. Dat is er één persoon. En we hebben nog Johnny McQuire. Dus dan hebben we twee personen.
0: Ze hebben de voor- en de achternaam hebben ze bij
1: samengevoegd. Ja, oh, klopt. Okay. Ze werden actief tussen 2012 en 2019. En in februari 2019 kondigden ze tot grote verrassing van hun fans aan dat ze per direct stopten als duo.
0: Oh.
1: Dat was coming out of the blue. Ze verwijderden ook gelijk de gezamenlijke social media accounts en bedankten de fans voor de steun. Dus het was waarschijnlijk wel een ruzie of zo wat niet opgelost ging worden. Ze gingen wel... sorry, een beetje flauw stemmetje.
0: Nou hebben we hier geen water.
1: Nee,
0: dat is toch wel lastig.
1: Dat is best wel lastig, ja. Johnny McQuire die ging verder als soloartiest. En Johnny Walker die richtte zich op songwriting. En hij schreef bijvoorbeeld mee aan de giga nummer 1 hit... When It Rains, It Pours van...
0: Ja, Luke Combs.
1: Luke Combs.
0: Vanzelf.
1: Ja, oké. Okay. En dit is het nummer Mysteries of the World...

0: Mysteries of the World van Walker McQuire.
1: En van Walker McQuire naar Logan Mack. En die groeide op in een klein plaatsje in Oklahoma en maakt muziek die je kunt plaatsen tussen red dirt, country en Americana. Zijn grote voorbeelden zijn onder andere John Prine, vorige week nog gedraaid, Jason Isbell en Turnpike Troubadours. Maar het leuke van dit verhaal is, hij heeft dus niet jarenlang geprobeerd om een countryster te worden. Hij stopte namelijk meer dan 10 jaar geleden met muziek en ging aan de slag in de olie- en bouwsector. Hij heeft zelfs een eigen bedrijf opgebouwd en werkt daar nog steeds fulltime. En hij combineert dus zijn werk met zijn muziekcarrière. Maar de dood van zijn vader bracht hem terug naar de muziek, want in 2022 overleed hij onverwachts. En kort voor zijn overlijden had zijn vader Logan aangemoedigd om weer iets met de muziek te gaan doen. En dat bleef bij hem hangen. 2 jaar later pakte Logan het schrijven weer op. Hij zette een persoonlijk nummer online en kreeg daar onverwachts enorm veel reacties op. En dat was het moment waarop zijn muzikale carrière opnieuw begon. En dat was dus met dit nummer.
0: Oké.
1: Dance Under the Stars van Logan Mack.

0: smoken.
1: En afgelopen nacht en de nacht daarvoor had je onder de vallende sterren kunnen dansen.
2: Zeker, ja.
1: Dance under the stars.
2: Ja, je had een mooi praatje, maar ik had er niks mee.
1: Nee, hè? Nee. Nee, ik ook niet hoor. Maar soms moet je ze wat anders laten horen.
2: Ja. Ja. De heren van Brooks & Dunn hebben een succesvolle nieuwe moon tour doorgetrokken met nieuwe data's. Vanaf september trekken ze weer langs Amerikaanse arena's met onder andere David Lee Murphy en Tucker Wetmore in het voorprogramma. En daarnaast zijn ze vastgelegd als hoofdact voor Country to Country.
1: Waar?
2: Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval wel in Europa.
1: Oké, nou ja, zo. Ja, Nederland wel.
2: Is nog niet zeker te zeggen, want er zijn natuurlijk heel vaak dat de acts, zeg maar, vooral de populaire, dat die niet verder gaan als Engeland of Duitsland. Ja. En die niet Nederland aandoen. Dus dat is nog afwachten. Maar ze komen in ieder geval naar Europa. She's not that cheating kind.

0: She's not a cheating kind, Brooks and Dunn. En wie er zeker niet naar Nederland komt, is Randy Houser.
1: Nee. Ik zou er ook niet voor heen gaan.
0: Oké, maar goed. Hij gaat wel naar Engeland deze maand nog. En hij is aangekondigd als support act voor Riley Green tijdens zijn Cowboy As It Gets tour. Die tour loopt in het najaar van 2026 langs een flink aantal grote Amerikaanse zalen en stadiums.
1: Stadions.
0: Country round here tonight. Randy Houser.

0: Nou, ik zou hier eerder heen gaan dan naar Logan Mac.
1: Ja, oké. Okay. Dit nummer, ja.
0: Dat is wel een mooi nummer.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Goed, het eerste uur zit er alweer op.
1: Ja, we blijven gewoon lekker zitten.
0: Ja, want we doen gewoon nog een uurtje. Ja, ja, omdat we de vorige week niet waren.
1: Ja,
0: toch? Tot zo.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. En volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Welkom terug, tweede uur Country Time met Sini en met Anneke.
1: Ja, en we zijn begonnen met voor mij het mooiste nummer van de Marvin Tapes. Am I Right of Amarillo. En ik hoorde hem van de week op Country Radio voorbij komen. Ik denk, ja, die kan er wel in de lijst.
0: We hebben een
1: Ja, zeker. Ik heb er toen al een paar van die, van die cd gedraaid.
0: Het is vanuit Front Porch, toch, die opnames?
1: Nee, het is vanuit een stadje. Wacht eventjes. Nou heb ik het even kwijt. Een dorpje Marfa. Het was de Marfa Tapes. En het,
0: maar ze heeft toch ook een album opgenomen bij haar op haar front porch? Dan hoor je ook van die live geluiden en zo.
1: Misschien wel. Maar in ieder geval, deze is in het dorpje Marfa opgenomen. Okay. Live. Dus zonder studio dingen. Wel met twee microfoons. En, maar ja, dus ook alle opnamegeluiden die erbij komen. Koeiengeluiden, wind, regen, dat soort dingen. Alles staat erop. Wat je dus echt dat sfeertje van een...
0: Intiem geluidje.
1: Ja, geeft. Ja, erg mooi. Het album kreeg een Grammy-nominatie. En er is zelfs een film en documentaire van in ieder geval gemaakt.
0: Oh.
1: Van die opnames.
0: Dus die kunnen we misschien ooit nog eens gaan kijken.
1: Ik hoop dat ik dat nog een keer kan zien. Ik heb wel gezocht. Ik kan het niet vinden. Helaas, het staat de schoen wel waaien en het kon kijken. Ik denk, nou, dat heb ik sowieso niet. Dat is iets Amerikaans. Ik heb op YouTube gezocht en er staan wel alle... op zich alle liedjes staan erop, alle filmen, maar dat is niet gewoon één complete documentaire met alle teksten zouden wij. Nee. Dat vind ik dan wel weer, dat gaat het mij juist om.
0: Ja.
1: Het is niet alleen om de liedjes.
0: Precies.
1: Dus, nou ja, dat was hem.
0: Nou, wie weet.
1: Ja, wie weet komt het ooit nog eens op televisie voorbij. Ja.
0: Letters from Home gaat over een Amerikaanse soldaat die ver van huis is. En veel mensen denken aan Vietnam bij dit nummer, dacht ik eigenlijk eerlijk gezegd ook. Maar het is niet aan één specifieke oorlog gekoppeld, want het nummer kwam uit in 2004. En dat was midden in de oorlogen in Irak en Afghanistan. En werd juist daardoor een herkenbaar lied voor militairen en hun families. En dat maakt het eigenlijk extra mooi, want het verhaal had in iedere oorlog kunnen plaatsvinden. Omdat het vooral gaat over heimwee en de kracht die iemand uit een brief van thuis kan halen. Sowieso.
1: Zal overal hetzelfde zijn.
0: Ja, maar ook een telefoontje. Ik zat bijvoorbeeld in Horen op school en dan belde mama op woensdag om even de week door te praten. En door te breken, zeg maar.
1: Ja.
0: Niet dat het geholpen heeft, want ik was met 5 maanden weer thuis. Maar ook vanwege heimwee. Dus stel je voor wat zo'n brief kan doen. Letters from Home, John Michael Montgomery.

0: prachtig mooi nummer, ook al is het onderwerp niet zo.
1: Je moet hem maar tegen kunnen hoor. Een man of vriend of wat, of vrouw kan ook. Die gewoon zo'n enorme lange tijd weg is om ergens te surfen, zeg maar. De volgende tekst is een speelse en liefdevolle ode aan een vrouw en al haar kleine unieke eigenaardigheden en gewoontes. Zoals het zingen van bijvoorbeeld de verkeerde tekst, haar manier van praten of opvliegende trekjes.
0: Opvlieger zelf?
1: Oh, misschien ook wel, ja. En juist daardoor al die kleine leuke eigenwijzige dingen waar hij zo dol op is. Kenna Smit, Like You That Way.
2: You ticked off your dad when you got a little heart-shaped tat.

0: Like You That Way van Kana Smit.
1: Ik heb macaroni gegeten en ik moet de hele tijd...
0: Heb je opboringen?
1: Boeren. Ja, ik eet het...
0: Drie keer?
1: Ja, zoiets.
0: Stel, heel goed verteerd straks. Ja.
1: We gaan ver terug in de tijd, om precies te zijn naar 1959, 67 jaar geleden. Buck Owens stond toen met Under Your Spell Again in de country hitlijst. Het werd de nummer 1 hit en een van de vroege bouwstenen van het beroemde Bakersfield geluid.
0: Hadden we het alweer, hè?
1: Ja. Al eerder genoemd deze avond in het eerste uur bij Heather Miles, Under Your Spell Again.

0: Buck Owens.
1: Voordat hij naar Nashville verhuisde, werkte Keith Anderson onder meer als ingenieur, fitnesstrainer en een hovenier. Kan het wat stiller buiten?
0: Nou, hallo.
1: Wij hebben in een programma,
0: how rude.
1: Ja.
0: How rude.
1: Om zijn muziekdroom te bekostigen. Voordat hij uiteindelijk zelf doorbrak, schreef hij nummers voor onder andere Garth Brooks, Bigger Rich en Gretchen Wilson. En zelf behaalde hij een paar bekende hits met de nummers Picking Wildflowers, XXL, I Still Miss You en Every Time I Hear Your Name. En die laatste, die zetten we nu in.
0: Ja, is dat toevallig?
1: Nou.

0: Every time I hear your name. Keith Anderson. Niet? Nou, ik weet het niet hoor.
1: Oh, dat hoorde jij niet.
0: Nee, dat hoorde ik net niet.
1: What's your country song? Nou, zeg het maar. Wat is jouw country liedje?
0: Nou,
1: ik weet het.
0: Ja, dat behoeft geen uitleg, denk ik.
1: Nee. Morgan Wallen met Cover Me Up.
0: Juist.
1: Ja, en ik heb er niet één.
0: Nee?
1: Eén echte. Nee. Ik heb heel veel. Ik heb er te veel om op te noemen. Ik heb niet eentje die specifiek op nummer 1 staat. Ik vind een heleboel nummers mooi.
0: Ja, ik ook. Maar toch
1: bij jou
0: wel speciaal.
1: Ja, en dat heb ik dus niet.
0: Hmm. Ja, maar jij hebt dan weer als live lied heb je...
1: Ja, CCR.
0: Ja.
1: Maar dat is mijn... Ja, maar het is...
0: Dat is geen country, maar het is
1: dat
0: wel...
1: Dat is country rock.
0: Is wel jouw live lied.
1: Dat is
0: dus
1: mijn,
0: dat
1: ja,
0: is
1: maar...
0: toch wel een beetje hetzelfde.
1: Ja, nou niet helemaal. Niet helemaal, nee. Maar goed, in het liedje What's Your Country Song van Thomas Rhett... Daar worden een aantal voorbeelden gegeven. Dus
0: misschien zit er wat tussen.
1: Misschien zit er nog wat tussen.

0: What's Your Country Song van Thomas Red.
1: Ja, het is weer een nieuwe maand en dus ook tijd voor een nieuwe country klapper.
0: Ja, dat is niet zo mooi. Je moet er iets meer laten rollen.
1: Country klapper.
0: Ja, beter.
1: Beter?
0: Ja.
1: Oké. Okay. En hier is dit keer voor Madden Metcalf met het nummer Drinking Well. Een nieuwkomer in de countrywereld en hij is zelf geïnspireerd door onder andere Jimmy Buffett, Parker McCollum en Ella Langley. Hij is opgegroeid in Florida en hij is vernoemd naar voetballegende John Madden. Maar voordat hij doorbrak verdiende hij zijn centjes op een krabbeboont. Niet het Duitse.
0: Boont?
1: Een krabbeboot.
0: Ja, dus hij boont.
1: Oh, nou, krabbeboot. Niet die Duitse variant.
0: Nein,
1: maar die Engelse.
0: Shrimp fishing.
1: Niet shrimp fishing. Krabben. Crabs.
0: Lobster. Crabs.
1: Crabs.
0: Crabboat. Crabs. De crabs. Nou, ik heb een rode draad voor vanavond.
1: Punami crabs.
0: Ja, die hadden we nog niet gehad.
1: Nee. Dus ja, en hij heeft ook nog als afwashulp bijgediend in een restaurant. Dus hij heeft nog een leven lang voor zich gegaan. Hij is nog maar 20 jaar oud.
0: Kijk.
1: Dus hij gaat nog heel
0: veel. En hij komt sowieso deze maand nog. Drie keer nog?
1: Toch? Ja, vanavond.
0: Vorige week hebben we al gemist.
1: Ja, maar vanavond en dan nog als het goed is nog wel.
0: Nog twee keer.
1: Ga ik vanuit. Ja. Drinking Well van Madden Metcalf.

0: drinking wel van Madam Metcalf. Dus die horen jullie de laatste twee keer van augustus ook nog.
1: Ja, wel heel snel.
0: Ja, oktober is wel heel ver weg.
1: Ja, nou, qua warmte zou het me wel aangenaam zijn, oktober. Beter dan nu. Randy Travers kan door de gevolgen van zijn beroerte niet meer zingen, zoals hij dat vroeger deed, maar zijn stem is nog niet verdwenen. Dankzij oude nummers uit zijn archief kunnen we hem vandaag opnieuw horen. Muziek uit het verleden, maar met een hele nieuwe betekenis. En we hebben natuurlijk al een heel nieuw nummer van hem gehad, met behulp van AI.
0: Yes.
1: Maar dit is
0: was dat niet een heel album?
1: Nee, één nummer was dat.
0: Oh, ik dacht een heel album eigenlijk.
1: Nee, dat was één nummer, met behulp van AI. Nee. Maar dit is een nummer wat al heel lang op de planken lag, maar nu opnieuw is uitgebracht. Dus gewoon van Randy Travis zelf. I don't care.

0: nasale geluid van Randy Travis.
1: En we gaan weer even nog meer terug in de tijd met Ronnie Millsap. Ronnie is een van de meest succesvolle en invloedrijke crossover artiesten van de jaren 70 en 80. Omdat hij country muziek wist te combineren met pop, R&B en gospel. Hij heeft in totaal 40 nummer 1 hits gescoord. En behoort daarbij in de top 5 van de country artiesten met de meeste nummer 1 hits aller tijden. Slaapwekkend?
0: Nee, toch dat. Ik denk toch misschien een beetje jouw kant op.
1: Oké. Okay. Wel kwam hij op een vijfde plaats met 40 nummer 1 hits. Nou, dan zou jij zeggen, wie waren die anderen dan?
0: Nou,
1: wie stonden er in die top 5?
0: Vertel, ik ben zo razend benieuwd.
1: Nou, op 4, Anneke. Alabama.
0: Alabama?
1: Alabama. Met 43 nummer 1 hits. Op 3, Tim McGraw.
0: Tuurlijk.
1: Timmetje. Met 47. Op 2, Conway Twitty. Met 55 nummer 1 hits. En op 1... Wie zou jij denken?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Alan Jackson misschien?
1: Nee. The King of Country.
0: Oh, George Strait.
1: George Strait, ja. Met 60 nummer 1 hits.
0: Okay.
1: Hij is nog niet geëvenaard.
0: Oh, dus Alan Jackson staat niet eens in de top 4.
1: Nee.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja.
0: Ik vind de titel zo leuk.
1: Nou, moet ik even kijken hoor. Daydreams about night things.
0: Ja, leuk.
1: Hij is leuk bedacht.

0: Daydreams About Nightings van Ronnie Millsap. En wat had die man eigenlijk een geen stoere...
1: stem.
0: Naam. Geen artiestennaam. Millsap.
1: Ronnie Millsap. Ja, misschien spreken wij het wel weer verkeerd uit.
0: Zou ook heel best kunnen, maar dan nog.
1: Millsap.
0: Klinkt ook. Millsap. Klinkt ook niet echt stoer.
1: Nee. Je kan er gewoon niks lekkers van maken.
0: Nee.
1: En nou ziet hij er nog niet echt lekker uit. Een veelbelovende nieuwe ster aan het country firmament.
0: Nou, vertel.
1: Is Colton Dawson en hij is pas 19.
0: Oh,
1: nou, net als Madam Metcalf, die is nog
0: 20.
1: Maar 20.
0: Ja.
1: Hij komt uit Arizona en heeft een contract bij Warner Records Nashville. Hij heeft bovendien al het podium gedeeld met onder andere Clay Walker, Hardy, Lainey Wilson, Cody Johnson, Jake Worthington en Josh Turner. En bij zijn verrassingsoptreden als openingsact voor Clay Walker kreeg hij zelfs een staande ovatie.
0: Kijk.
1: Zijn sound zit duidelijk in de neo-traditionele country. Denk aan de sfeer van de jaren 80-90. Met invloeden van Merle Haggard, Keith Whitley, Randy Travis en Vince Gill. Worth It, dat was de andere...
0: Ja, we zaten in dubio welke voor de countryklapper of dit het moest worden. Of
1: met die andere. Nou, wij hadden voor die andere gekozen. Maar misschien zeggen jullie wel van... Nou, deze was ook eigenlijk wel leuker geweest. Worth It, Colton Dawson.

0: Colton Dawson.
1: Leuke naam. It. Hij heeft wel een leuke naam.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus het kan wel.
0: Ja, het kan wel.
1: Dat ik de naam las van de volgende, dacht ik dat het mannelijk was. Maar dat ik het liedje afspeelde, dan denk ik, oh, het is een vrouw. Ik hoor echt een vrouw en dat klopt ook. Want het is geen omgebouwde of anders geïdentificeerde. Nee, gewoon één met Poonami. De naam is...
0: met een pruim.
1: Gewoon één met een pruim.
0: Haar naam is gewoon afgekort.
1: Het is Ken.
0: Maar nee. Dan Barbie.
1: Ze heet namelijk McKinnon Pomeroy. Okay. Of zoals haar moeder haar noemt, kleine wolf met geel haar.
0: Ja, duidelijk.
1: Ze is namelijk van de Cherokee afkomst. Oh. Dat verduidelijkt een hoop. Hè? Haar muzikale doorbraak kwam door de serie Reservation Dogs, waar twee van haar nummers door waren. En ze werkte mee aan de soundtrack van de film Twisters, waarin ze de track Wall of Death vertolkte. Walk of Death.
0: Een nieuwe plopkap moeten we hebben.
1: Deportee of deportee.
0: God,
1: ik weet het niet meer.
0: Door dat lachen heb ik nou. Ik heb nu ook al zweet tussen de boobies.

0: Deportee van Ken Pomeroy.
1: Waar kennen we Stella Lefty ook weer van?
0: Van Boston.
1: Ja, precies. Ze heeft een enorme hit momenteel met Boston. Het komt regelmatig voorbij op de mainstream media, op de radio. We hebben dit nummer al een paar weken terug al gedraaid, Boston.
0: Ja.
1: Net als Houston, Texas van Ella Langley. Die hebben we een paar maanden geleden al gedraaid. Ja. En die was vorige week was die tophit bij NPO 2.
0: Ja.
1: Of hoe noemen ze dat? Topsong, geloof ik. Dus wat lopen ze daar
0: ze
1: achter?
0: Ze lopen vreselijk achter. Maar bellen wel eens net.
1: Ja, dat is waar. Maar country is wel helemaal hot momenteel.
0: Ja, zeker.
1: Het wordt hartstikke hot. En zelfs in Amsterdam schijnen ze nu te line dansen en alles.
0: Ja, ja dat hebben ze opnieuw uitgevonden.
1: Ja, terwijl wij
0: de grondleggers,
1: al 5 jaar gewoon hier gewoon een country time radio hebben.
0: Het komt altijd lullig uit.
1: Ja, ik had het niet zo goed voorbereid. Maar goed, wij zijn hier goed bezig.
0: Nou, echt wel.
1: Wij maken de Tesla gewoon al warm.
0: Nou, de Tesla's weten straks al.
1: Weten het allemaal al.
0: Wel, want dan komen ze ergens verderop in Nederland.
1: Ja, die hebben wij al lang gehoord.
0: Bij Country
1: Time. Bij Sini en Monica. Ja, en dat. Maar dit is haar, ik weet niet of het de nieuwe is.
0: Ja, dit is haar nieuwste.
1: Oh, wel haar nieuwste. Lean In, Kiss Me van Stella Lefty.

0: Stella Lefty. En hij hield heel oprupt op, maar dat was
1: jij niet.
0: Nee, dat hoort zo.
2: We gaan van een oud nummer naar een nieuw jasje. Het originele nummer is van Ray Charles en kwam uit de 1960. En de nieuwe versie is van Kelsey Hart en heeft er een woordspeling van gemaakt. Want in plaats van dat de vrouw tegen de man zegt hit the road Jack, gebruikt Kelsey het woord Jack als verwijzing naar de Jack Daniels, de whisky. Nieuwe tekst, zelfde deuntje, nog steeds niks aan.
0: En daarom staat hij in Country Town.
2: Voordat we toch een nieuw programma zijn, hè?
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Heel vernieuwend.
2: Ja.

0: She Hit the Road Jack van Kelsey Hart. Ik moet zeggen, ik vind hem beter te pruimen als het originele.
1: Ik zou het net zeggen. Ik vind hem beter te pruimen.
0: Dus weer die pruim.
1: Weer die pruim. Twee zielen gedachten. Ja. Het zit erop.
0: Ja.
1: Er waren twee warme, zwoele uurtjes.
0: Oh, nou, mijn hemel. Ik ruik mezelf. Het is een beetje een kruidenbeltje. Ja.
1: Ik zit hier langzaam te trekken. Nou, nee. Goed. We zouden eruit gaan met Dr. Hoek, maar die bewaren we dan voor volgende week. Want die haalt het lang niet en dat is zonde.
0: Dat is
1: want
0: ook weer een beetje sneu.
1: Het is niet echt een het is country pop, dus... Maar ja, goed, om hem nou helemaal halverwege af te kappen.
0: Is ook wat abrupt, hè?
1: Precies. Dus wij gaan zeggen, bedankt voor het luisteren.
0: En tot volgende week.
1: Tot volgende week. En we gaan er weer uit met Little House on the Prairie.
0: Gezellig.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekend Show. Op Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Donderdag en vrijdag, de Bijna Weekendshow op Radio Texel.

0: The Gentleman.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Vallende sterren. Met haar stralende licht komt eraan.
0: Non-stop. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: FM.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem.